0: to return to my side.
1: Radio Reraw.
2: Aan we zien in haar meelitis,
3: haar mitte scholiocht,
2: haar bischroge,
3: August haar nukes.
2: Boele schach, ik chach en dukes, de ige scheliocht, de quiz chali.
3: Ik jant de misje, kiema kustele,
2: August misje, kuan de borke.
3: Ze tra Adrian Spriel show, fall om ooit voor in de credit of August neskelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
2: Veel er de groeges, een hoogte gloog, gach derdi en een shore, Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
1: Rira.